Hallo, vandaar wel wie van een vrou en een Bibel rede, die heet Rahab, sy wie een hoa. Hoe naam stu dat? Een vrou op een gaas, of een vrou wat hoerarie drieven deed? Dat is een vrou mens, die een tjarpa verchaft aan een man. Je weinig worden zonne veracht en verdoemd van mensen die aan tjane, maar God houdt er uitgezonderd en beroepen van wat anderet. Hij wil erraden van een besonderen ploon. Wanneer du een Bibel hast, dan sloot die op en ving dat boek Jesua. Im tweede kapitel is de geschicht wat ik die vertalen wil. Nur een pogrom kost du die zelfs lezen. Als God de Israëlieten zeid dat hij aan dat verheidene land Kanaan geven wordt, dan deed Jesua, de leider van het volk, twee mannen uitchecken om dat land Kanaan uit te spionen. De twee gingen eerst naar de stad Jericho en komen door Binehua, er Husnen, en blijven door. Als de kennik van Jericho dat heerde, dan wil hij de twee gevangen nemen, maar Rahab had hij op dat dak versterken. En zo worden zij geraad. Als de je voor Eva via, dan vond ze aan te de te reden en zeed. Ik weet dat de haar hun volk dit land gegeefd heeft. We leven in grote angst. Al die wat in dit land wonen, doen de verangst versmelten, wil ze weten dat hun God im hemel is de God van den hemel en de eerd. Nu dat ik heb hun goed behandeld,

dat mij een teken geven dat van ze deze stad aannemen worden dat ze mij, mijn vader, mijn moeder, mijn breider en zuster van dood raden. De mannen verspreken er ook ihre familie dat zij worden zeker zijn van zij aan niet verkloren worden. Aber op eine Bedingung. Wenn sie würd in rauden Band am Fenster hängen, dann würde die Soldaten dort sein und all die Menschen in dort Haus raden vom Tod. Rahm die ganze Stadt wie eine Höhe wohnt, so dass der Feind nicht würde in der Stadt so leicht nennen kommen können. Dann leit Rahab an mit dem Strang von der Wand rauf. En zij bunk in rauden Band on dat Fenster. Van wie de Geschicht wiederlese, dan de die Armee van Israel dat verheidene Land ernehmen. Ze marschierde 7 Mal ram de Stad. Dit 7de Mal leidde zij een lüdetje schrechtruut en de wenk van Jericho volle dool. De Armee ging ohne gehindert en de Stad nen en nam de en. De 2 Spione gingen naar Rahab ihr Huis en deiden ihre ganze Familie raden en namen die naar een stad, naar een sicheren Platz, waar de Israeliten ihr Lager hadden. De stad wordt dan verbrand en vernicht. Dit is een besondere Geschichte van wo groot en goud Gott weer tot zijn volk en tot al die, die aan arm geleven deiden. Dit is een geschicht van een vrouw die aan God leven deed en aan verste deed. Dat is wat er en de ganze familie raden deed. Als du de geschicht aanhieren deedst, dacht du bij die zelfst, wat schimpt dat, dat God een aanzettelijke vrouw wil raden? Een vrouw wat van volk veracht wordt. Een vrouw die schande op ihre familie bracht. Ne früh met een schlechten Nome. Du mocht doch seine gaude Mana leif tol je mitte, als schul je tschinge je wast, der sich dort würde habe verdient, je rat te worden, ihr hei Jericho vernichtet deit. Warum wart Rahab je rat? Graute Frau, nicht so? Wat lehre wie von dieser Geschicht? Wie lehre Gott sein Wort bei der Tschane? Wie seine de wunderbare Genod en de grote lijf van God. God heeft dezelfde lijf voor ieder einem, en zijn verlangen is, ons leven van zin, ons leven ohne God, te raden. Hij deed Rahab raden van een godloze leven, omdat zij kon met God zijn volk wonen, kon God tjane leren, als den einzigen truen God. God luidt niet wat wie woorden fehlerloos zijn, oder goudje nog, ihr hei uns leive det. Hei jef nicht on uns ab, wann hei ook all unsere Schorte siede en sind sit. Gott chand Rahab en nom er on, krieg se aus sei wir ne aasittliche sindje frü. Wann du weißt, dat du Dinge sind in din Leben, die nicht reich sind, Gott weit von dort en hei nehmt die on, krieg se aus du best. God is dat licht, wat in diene dunkelheid schienen kon. Rahab had een geloof aan God, bloos wil zij van de grote ding geheerd had, wat God van de Israëlieten gedoen had. Zij zag in, dat hij de haar God weer. Zij leefde aan arm, en die dat betjane, als zij zei, dat zij en ihre mensen zich verste deiden van den God van Israël. De rode strank, wat Rahab door aan ihr Fenster gebungen had, wie een tierchen vaar ihre radung. Bloos Rahab en ihre familie worden gerad, als die soldaten in de stad nen komen. Jezus in bloed is ook de einzige waag, waar wie tjene gerad worden. God is reid ons te raden, der zijn zin Jezus Christus, der zijn leven en zijn bloed wat door vergoten wordt als hij starf. Wenn wie aan arm leven en ons hoort naar God draaien, dan wil hij ons leven ook brukken, krijgt ons Rahab. God brukt Rahab om 2 spionen te raden. Rahab wie een poort van God zijn ploon,
sin volk in dat versprokene land nent bring. Lota, waar Jezus en eie slaast, nen je boere, als hij in de wereld kom. Eer noem ving wie waren im Nieuwen Testament en dat eerste kapitel van Matthäus, wann wie Jezus zijn geslachtsregister lezen. Wat Rahab im Glauben deed, wie je genoeg om ihr leven te ändern. Wo is dat met die, mijn vriend? Wust du ook gleich een schritt im Glauben aan Gott te nemen? Krijg zo als Gott nur dat hoort van Rahab gedeid, so dat hij ook en dien hoort nen checken. Hij leert dat du zijn genood en vergeving aannemen wordt, der zijn zin Jezus Christus. In Johannes kapitel 3 en de vers 16 en 17 zegt dat zo. God is de welk zoveel weet, dat hij zijn einzigen zin gaf, dat al die aan am leven niet verloren gaan, aber dat eeuwige leven hebben. Wil God schek zijn zin niet in deze welt, om die niet te rechten, aber dat de welt der arm kon je raad worden. Want du wirst je raad zijn, van dien leven van zin en dunkelheid, dan neem de lijf en de genood van God aan. Van du dort wirst, dan dou met mij bede, zo als dit. Lieve himmlische Vader, ik weet dat ik een zinder zie. Ik broek dien vergeving. Ik lief dat du dienen zin Jezus Christus geschekt hast om van mijn zin te sterven. Nu zie ik vrij, dien lijf aan te nemen en dat nieuwe leven wat du mij geven wirst. Ik dank die dat du mij niet hast verstaat. Ik wil die vertrouwen als mijn persoonlijke heiland en die nu volg je als mijn haar en mijn meester. Amen.

0: Du hast eingeschaltet nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. In das Fee-Programm betrachtet wie wo Daniel der Handschrift an die Wand dienen deit für den König und dann noch wo sein Königreich zum Einkommen. In das vorderste Programm, wo wir seinen, dort nu war er nie Königreich anfang. Wir waren seinen, dort Daniel war er, wurde angegriffen, und das war er wie in sein Gottesdienst. Ich lade nu war er einer, das Programm zu hören, um zu seinen, was wir hier lernen können von Daniel, sein truer Glauben an Gott. Herr, ich danke dir war er für die Bibel und bete du, dein Wort nu war er, muss richtig sein und zu allen zu hören. Amen. Hier ist Vater Matthew und Prediger Elmer Rema.
1: Freund, wir kommen von da nur das erste Kapitel in das Daniel-Buch. Das Kapitel ist ein von den besten bekannten Kapiteln in der Bibel. Das ist das Kapitel, taub mit das dritte Kapitel, das die meisten Menschen kennen in das Daniel-Buch. Dann die Rede von den drei jungen Männern in den vier Ove und von wo Daniel in die Leiber gruft, macht die Leib eine Nacht wieder. Der Herr Rad den, von der ihr vor, dass diese Städte brachte. Daniel wie bloß eine Nacht mit dem Leib, aber he wie an die Chinese ihre Pauliste für viele Jahre. Da an die Pauliste wie he auch in ihr vor, aber dort wie eine andere Sort ihr vor. Die Männer, die eben die verschiedenste Chinese Rex wäre, wäre Männer, die aufjette anbeten deide. Daniel wie da jeden Tag in ihr vor, wills he wie mit Aufgottsdienst gegenüber gestalt. He hat sein Taufertrue an Gott, und he hat die Gelegenheit, eine von diesen Männern mit dem Leben der Gott bekannt zu machen. Wir waren sehen, dass Daniel wird sein Glaube an Gott und sein Taufertrue an ihm nicht verloren, wann da ein großer Gefahr für ihn wäre. Uns wird hier nichts gesagt von seinen drei Freunden. Die wären vielleicht in eine andere Stadt, oder? Dort kann ich sehen, dass die Alfred dieser Zeit gestorben wäre. Das Kapitel bringt uns auch bei der Eng von der Menschengeschichte in Daniel. Die übrigen Kapitel in dem Daniel-Buch waren von Dingen in der Zukunft reden, in Daniel seine Zeit, sogar als auch in unserer Zeit. Das dritte Kapitel und das erste Kapitel bringen uns Bilder von wo Israel und andere Lebende durch die große Triebsalzeit waren bewahrt worden. In das dritte Kapitel, wo die jungen Männer in den vier Ove aneingeschmettet wurden, ist da ein Bild von der Verfolgung, dort von Menschen kommen wird, gegen den, die in Gott leben und am gehorsam sind. In das sechste Kapitel, wo Daniel in die Leibegruft geschmettet wird, ist ein Bild von dem Devil seiner Verfolgung und sein Haus gegen Gott und seine Zinger. Unsere Welt ist so aus ein Leibegruft voll Leib. Und soten ist der Leib, der uns vernichten will. Aber Gott wird seine Zinge von ihm bewahren, gerade so als er Daniel bewahrt. In 1. Petrus, das 5. Kapitel, das 6. bis 9. Vers, lesen wir dit. Darum demütigt jünt euer Gott seine gewaltige Hand, dat he jünt der rechte Zeit ne Hecht heben kann. Schmied all jüne Sorge ab ihm, wills ihm mag dat in euer Schäd, wo jünt dat jät. Seht nichter, seht wacker, wie's jün fiente Dievel so aus ein brellender Leib, randrammen sieg, wem he te rieten kann. Dem mat je wade stone, fast im Glaube, wie's je weten, dat jüne Brede an der Welt, dat selbst je Lieder derich kone matte. Diese Farsch vertale uns, dat wie dem Dievel am Glaube wade stone matte. En uns selbst ist dit nicht möglich, aber am Glaube ist dat möglich. Daniel übergeeft sich ganz an Gott seine Hang. Dort ist, was wir auch tun müssen, weil wir können nicht gegen den Devil und unsere eigene Kraft stehen. Wir müssen Gott und ihr Don sein. Nun Daniel, das erste Kapitel, die ersten zwei Verse. Dem Darius schien dort Gott zu sein, 120 Volksleiter über sein Königreich zu stellen, so dass die sein ganzes Königreich über seine sollen. Und eben den drei Präsidenten, von denen Daniel einer wir, dort die Volksleiter zu an verantwortlich mochte sein, so dass der König kein Schulde soll haben. Med det kapitel ser vi videre en de menneske geschichte lenge komme. De Babylon tjenig via de kap van galt en dat grote gestalt en dat tweede kapitel, over dat tjenig rek is nu verschwungen. Nu weer door een andere welt tjenig rek, dat mee de Perse tjenig rek. En dat grote gestalt weer dit afgebeeld als de orms van zelve. Wanneer dit ook een andere tjenig rek en een andere tjenig weer, doch fing wie Daniel een wichtige verantwoordelijkheid. Wanneer wie dat grote gestalt en betracht nemen, dan zien wie dat de metolen van dat gestalt wordt weinig en weer zoals dat van kap wat de feit tjeem. Dat is wie dat met die tjenig reks weer. Nebuchadnezzar regeert alleen. Hij weer de eentje die een aanschluss maken wordt. Darius wie een tjenig de andere mensen een aandeel in zijn regering geef. Hier wordt ons vergesteld dat hij 120 verste had, die Absicht hadden in gewisse provinzen. Even deze had de tjenig 3 presidenten opgesteld, die tussen de verste en de tjenig vermiddelen deden, zodat de tjenig geen schade ervoeren zal. Daniel wie een van de 3 presidenten. Hij wie zogar de verste van den. Hij wie te die tijd niet meer een jonge man, aber hij wie nog een man dem God brukken kan. Nu Daniel saß de 3e en 4e vers. Dus Daniel bewees zich fähig, mank de beambte en falschleider, te zennen, wils hij een buitengewöhnliche geest in zich houd, en de tjenig wolarm even dat ganze tjenig rik stalen. Dan proefde de beambte en falschleider een grond te vingen, wo ze een beschuldiging tegen Daniel brengen kunnen, wegen zijn arbeid en de regering. Aber ze kunnen geen grond voor zo'n beschuldiging oder falschheid vingen. Dan hebben we true. Hebben we niet nachlässig en door weer geen fehler en arm te vingen. Jo, die werden nu afgenstig even arm. Daniel weer en de regeringsarbeid langer gewaast als de andere mannen, aber hij weer ook een betere man en de regering als de andere. De oorzaak weer dat hij God zijn deine weer. De tjenig had zo'n toevertrouwen aan Daniel, dat hij arm dat amt geven wil dat nächste tot de tjenig te zijn. Wanneer een mens en een zeer wichtig amt is, dan kan zo'n mens weten dat andere am zeer beobachten worden, zodat ze uitvingen kennen of door een fehler oder wat aanrecht en zo'n mens mocht zijn. Mensen die afgenstig zijn, worden alles doen wat ze kennen, een fehler in dem andere te vingen en dan dat bekend te maken. Daniel had een wunderbar het leven gehad. Hij had de tjenig gedeend, aber hij had niemals zijn geloven en God aan zijn gezet. Deze mannen en Darius zijn regering kunnen niet aan Daniel vingen met wat ze aan beschuldigen kunnen. Kan dit van ons gezegd worden? Wie zullen zo leven dat mensen niet aan ons vingen kunnen met wat ze ons beschuldigen kennen? Zo'n leven kunnen we niet en onze eigen kracht leven, dat jeet niet. Eerst moet we zeggen maken dat we waardige boeren zijn, dat we persoonlijk een verwantschap met de Heer Jezus hebben. Er zijn mensen die een hoge ambten zijn, die gewenst hebben dat ze dollar opgepast hadden, hoe ze leefden, verdem dat ze een hoge ambt kreeg deden. Wanneer we in de toekomst een goede normen willen hebben, en voor God leven willen, dan moet we nu door te zien dat we dag voor dag zo leven als God dat je veld. We kunnen niet doorwegen doen wanneer mensen allerhand slechter tegen ons vertalen, maar we kunnen zo leven dat er geen waarheid is en wat ze tegen ons vertalen. In Filippen, dat tweede kapitel, 14e tot 16e vers, staat het geschreven: doet alles ohne broms oder waterspanstig te zijn, zodat je rein en anschuldig kennen als God zijn tjenge leven, en den niet uit te zetten is, en je een krammet en verdreidet volk in deze welt, waar je als klare lichte schijnen. Houd dat woord hoog dat leven brengt, dat ik mij aan Christus zijn dag door te vrijen kan, dat ik mij niet vergeefs aangestrengd heb, ook niet omzins je arbeid heb. Paulus deed niet bloos anderen opmunteren. Hij strengt zichzelf aan, zodat hij ook een klare gewissen voor de Heer kan hebben. En dan in Apostelgeschichte 24, 16, zegt hij, dat heet de Apostel Paulus: door ren ewig mijzelf, dat ik immer een reine gewissen heb voor God en mensen. Doren zal wie ons ook even een reinet gewassen te hebben. Vijfde vers. En Daniel zaas. Dan zeide deze mannen, wie wordt een chaingrond verschuld tegen dis Daniel vinger, buiten dat wie wordt en aanwegen dat je zaad van zijn God vinger. Daniel wie anders als de andere beambten hem land. Dat wie zoveel God heeft zijn valt anders gemaakt. Daniel als een jonge man had veranderd eten gevraagd en zeit die tijd wisten de mensen ram dem chenig dat Daniel en zijn vriend een andere God diende, dem levende God im hemel. Zij wisten dat zij moesten wat uitvingen met wat zij aan jegen dem chenig beschuldigen kunnen. Dat wordt moeten met zijn religion zijn. Dat wat God en Daniel zijn leven weer, wordt nu als dat bezit vergesteld. We worden ook niet van zo'n weg komen, want dat passiert dan moet we ons vernemen, dat we in dem Heer zijn genood en kracht zo leven worden, dat geen mensen zo'n geschichte leven worden. Mensen zeiden ook allerhand slecht van dem Heer Jezus, en hij bid voor den, en sterft voor den. Mocht God ons genedig zijn, zodat we ons zo benemen kunnen dat we een goede zij voor dem Heer Jezus worden zijn. Dit is hoe Peter dat in 1 Petrus 3, 14 bis 16 beschreven deed. Aber wann je werkelijk am Gerechtigkeit liede, zij je gezegend, had niet angst voor ertratzen, en schreit junt nicht, aber heiligt Gott dem Herr im Hort, sieht immer reid, ne gode Antwort te geven voor die junt vragen wegen die Hoffnung, die en junt is. Aber doet dat met een sanfter Sinn en een Furcht, en holt junt je Wasser rein, zodat die junt schampen wegen junt gode Wandel in Christus, zich schämen matte. Mensen wisten, sogar de andere Beamte en Darius in Paulus, dat Daniel veel te God beden deed. Ze worden nu proven in strijd, tussen dem König en Daniel zijn religion aan te reden.

wat sien de neem en bult anders dan, en in een steed dieste tjekken, as de bult en frintel aan sy gezicht te zijn. In ons familieleven zou es ook bij onze arbeid as dat wichtig, dat wie zoals Jozef leren leuwe te geven en bewiesen. Wer immer dort leert en uitleeft, heeft uitgevangen wo einer kan vrede en tevredenheid hebben. Maar dat meint einfach andere ihre Uitsicht en Meinung in Betracht nehmen.

je de schlauste en wijzeste. Je zendt allem anderen wiet even leicht. Ik wil je direct belonen. En je zullen ganz besondere eervolle opgave krijgen. Daniel en zijn drie vriend worden de berater van koning. Immer wenn de koning verschworen entscheidungen stond, vroeg hij deze vier mannen uit Juda om Rot. Ehre, Standfestigkeit, haut sich wirklich gelohnt.

Ere drei kinderen op te tragen en ere moeder te vleien. Nu, nadem dat dat Eva is, wordt zij niet wel de tijd voor irgendwat anders vertuschen. De weer zeer wertvoll voor de ganze familie. Ook wanneer de moeder alles zeer veel rekent wat Sally voor haar deed, wie zij doorgeschlagen. Zij weer eenzaam. Zij kon niet meer dort doen wat zij ihr had kunt. Zij rekent ihre grootchen ja veel, aber wenn die so luid werden, dort fall er op een nerven. De medizin, wat zij moest aannemen, moet er schlecht feilen. Met de tijd deed zich gewisset anderen. Sally wordt zo als een mutter en ihre mama zo als een kind. Hast du almoed zo'n ervoren? En er steht dat Sally leeftolje en moedmakende wird hier van ihre mama. Deed ze ihre dokter kritisieren en wordt nog modal. Sally moest Emma zeer oppassen naar ihre mama, dat hij niet met eenmaal wordt vallen en zich stijten. Aber in al dit, weet ze wat passieren deed? De familie leert geduldig te zijn. Ze zag wo ihre kinder leeftolje worden en met respect deed ihre grootmama verlezen en te haar reden. Ze leren ook dat de dood een poort is van leven. De grootmama had Emma ihre familie rondom haar, wat dat eng van haar leven. De ervaring moet een onderscheid in de ganse familie. Sally is vrouw dat ze ihre mama neergenomen en haar gevlecht had. Wo is dat van een Ella wordt? Dat passiert ons alle. Onze hut wordt faldig en onze hoor wordt greif oder wit. Dort hoort de ogen, de longen, de oren en ons verstand doen met eenmaal niet meer zo goed schaffen. Dan hiert einer wem zeien, wat seest du? Wie kennen niet meer alles behouden? Wo hast du mijn brille hangelegd? Wat is die nomen? Ik kan niet immer recht denken. Zo'n mag dan zo feilen als wann wie wat verlieren. Niet bloos ans hieren oder denken, aber onze zelfstandigheid. Langsam war wie aan, dat wie niet meer voor andere wat doen kennen, aber dat wie van andere afhängig worden. Einst je ältere mensen proeven met je wald nach in de controle van ihr leven te blijven en in ihre ene omstand. Zij weren zich van familie of andere aan proeven te helpen. Wanneer zij dat loten, dan valt zich aan dat zoals van zij niet meer te zeggen hebben. Zij leven sterk dat ihre ene ideeën zijn beter als wat andere geleven het beste voor aan is. Ihr eik nog meer zei, Eva dat Ella worden, wel we nog muziek horen.

0: Ja, dat is zo. Onze kingen waren nog maar met de ons helpen. Dan wordt het goed zijn, want wie en wie ze worden, wou dat te doen met onze elderen. Dankzij Diane verdienen wij zijn rood.
1: Wie hebben dat meesten zo druk, dat wie ons gewoon niet zo reich verstellen kunnen, wou dat is, van Anna alleen is, doe wie?
0: Ik leef ook dat het zo is, dat wie ons dat niet verstellen kunnen, van ältere Menschen sich sehr allein fühlen. Weißt du dort, du hast eine Geschichte in der Bibel von wo eine Schwiegertochter ein wunderbares Beispiel wie und wo sie von der ältere Schwiegermama Sorge tat?
1: Ich weiß Joyce ja dort schein, uns biblische Geschichte zu vertellen, besonders von frühes. Ein von den Basten ist die Geschichte von Ruth.
2: Hallo, das freut mich auch, weil ich die kann, was vertellen aus der Bibel. En besonders in de geschiedenis van een vrouw in de Bibel. Vele leven mensen bezorgen als een lost en niet in zeeën. God zelf heeft ons klare verschriften gegeven waar we onze ältere of andere ältere mensen zullen helpen. Dit is wat we in de Bibel lezen im Oude Testament, waar Moses schreef, wat God zelf zegt. Vergrijven hoe zullen du opstonen? En de ältere persoon zoals du ihre, ik zie de haar. Im Nieuwen Testament schreef Paulus zo, ihr de weetvrouwen, die du werkelijk weetvrouwen sind. Wanneer weetvrouw tjinge en grauwtjinge haft, dan loot die leren dat eerste ihre christenpflicht en ihre familie te bewijzen en aan de ältere daunen wat zij schuldig sind, wils dat er zo als God dat je volle deed. Dat deed God je volle, wanneer wie ons om ältere mensen tjemmeren. Had wie zo aan dat gedacht? Ergend woord wat wie voor God doen tjennen, is toch een zeen, niet bloos van een ältere persoon, maar voor ons. Zo wie dat verroet, lang treeg, en is nust anders van door den dag. Wanneer stu wo zij dat deed, loet me die dat vertalen. In dat eerste kapitel van dat boek, Ruth, wordt ons verteld dat door in dat land een hongersnood weer. Een man in Bethlehem wist niet waar hij en zijn familie zullen om leven blijven. Ze noemen weer Abimelech. En hij entsloot zich einfach nu in ander land te traatje. Nu Moab met zijn vrienden Aimi en ihre twee zeens, Malon en Kilion. Dort schien ze als wenn hij in zijn nood den haar niet kon vollständig vertrouwen, aber mug zich ab en nam zijn familie nu een land waar ze jette aanbeden deide. Die het gewoon niet lang en dan werd hij krank en starf. Naomi had aber doch nog twee zeens en zo blijf zij door wonen. De jongens was ab en zo als een zich dort denken kon, vongen zij frühes en dat heidnische land. Malon bevriet zich met Orpa en Kilion met Ruth. Wie weet je niet

tot nog gauw te weten dat God ons veel rekent als we jong of oud zijn. Onze alle 8 jaar ouderen of verwante te vleien kan aanstrengend zijn, maar dat is onze plicht. Waarom doen we dat niet met meer vrede en nutzen de tijd uit die we nog hebben met ernt? Van vandaag moeten we Schluss maken. Wel wie ons waren hier om een werk treffen? Mocht de Heer die zegenen. God met die.